Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Spanje heeft de EU om hulp gevraagd bij de paar duizend migranten die nog op Ceuta zijn na de bestorming eind juli. De meeste migranten zijn teruggekeerd, maar Spanje wil dat de grensbewakingsdienst Frontex helpt om iedereen die nog over is te identificeren. Die hulp werd Spanje eerder al aangeboden, maar tot nu toe weigerden ze dat. Een team van Nederlandse speurhonden gaat in Suriname helpen zoeken naar de verdwenen filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween 2 weken geleden onderweg naar een vergadering. Zijn auto werd al wel teruggevonden, maar die was helemaal uitgebrand en begraven. De politie heeft de verdachte op het oog en die wordt nog gezocht. Olivia Rodrigo organiseert vandaag in Californië een speciaal all-female festival voor het goede doel. En dat heeft al voordat het begonnen is ruim 8,5 miljoen euro opgehaald. Dat geld wordt verdeeld onder 10 organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten. Op het festival treden alleen maar vrouwelijke artiesten op. En in Amerika is een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt door immigratiedienst ICE. Hij woonde al sinds 2019 in Amerika en dat mocht ook jarenlang omdat hij een visum had. Maar dat was verlopen en toch besloot hij te blijven. Hij was zelf groot fan van ICE. Hij vond dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten hebben. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, maar later trekken buien over het land. Overdag is het wisselvallig, later gaat het ook hard waaien. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De Verenigde Staten heeft meer dan 65 miljard vaten olie van Venezuela gekocht. President Trump noemt de deal op zijn social media historisch en hij zegt dat de prijs aan de pomp in Amerika flink omlaag zal gaan. Venezuela is ook blij met de deal. Zij kunnen het geld goed gebruiken voor de wederopbouw van het land. Bij een christelijk festival in Engeland is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot houten bord terecht dat van het decor afviel. Bij het ongeluk raakten 6 anderen gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie doet nog onderzoek hoe het bord los heeft kunnen raken. Het festival hebben ze voorlopig stilgelegd. De populaire Oekraïense defensieminister Fedorov, die in juli werd ontslagen, gaat werken voor Italië. Hij gaat helpen technologie te ontwikkelen voor moderne oorlogsvoering. De Italiaanse defensieminister bood hem deze baan na zijn ontslag aan. Hij blijft wel gewoon in Oekraïne wonen. Olivia Rodrigo heeft met haar festival Voor het is begonnen al ruim 8,5 miljoen dollar opgehaald. Op het festival treden alleen maar vrouwen op. De opbrengst gaat ook naar organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten. Olivia Rodrigo heeft laten weten heel dankbaar te zijn dat er nu al zoveel gedoneerd is. En dan het weer van Weer Online. De komende uren trekken buien langzaam over het land. Vanochtend komen ook nog enkele buien voor, maar is het ook wel wat vaker droog. En het wordt vandaag niet veel warmer dan 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Iran zegt dat het land de controle heeft over de straat van Hormuz. Ook de Verenigde Staten zegt de baas te zijn in de zeestraat en dat schepen vrij mogen doorvaren. Maar volgens Iran zijn dat leugens om de olieprijs te controleren. Zij laten weten dat schepen die niet overlegd hebben met het land er niet zomaar door mogen. Het is 2 weken geleden dat in Suriname de filmproducent Rodney Leisner vermist raakte. Er gaat nu een team van Nederlandse speurhonden naar hem op zoek. Het bedrijf waar Leisner voor werkte betaalt de honden en hun begeleiders. Eerder werd zijn auto al wel gevonden, die was helemaal uitgebrand en ingegraven. Door Russische droneaanvallen op een magazijn aan de rand van Kiev moesten honderden Oekraïners worden geëvacueerd. Beide landen voeren steeds meer aanvallen dieper in het land uit. President Zelensky heeft op social media aangegeven dat hij 1000 drones per dag richting Rusland wil sturen. Dat zijn er nu nog maar 300. En de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt. Hij woonde al een paar jaar in Amerika, maar hij is langer gebleven dan volgens zijn visum mocht. En dat terwijl hij een voorstander was van ICE. Een jaar geleden zei hij op social media dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten krijgen. En dan het weer van Weer Online. De komende uren trekken buien langzaam over het land. Vanochtend komen ook nog enkele buien voor, maar het is ook steeds vaker droog. Het wordt niet veel warmer dan 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de

0: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft hele specifieke hulp nodig na de enorme overstroming deze week. Het land zegt zich prima te redden op het gebied van reddingsoperaties. Wat ze wel nodig hebben zijn bijvoorbeeld speciale verplaatsbare bruggen of hulp bij het herstellen van vervoer. De dodental staat nu op bijna 600. Er zijn nog bijna 2500 mensen vermist. Door droogte is de oogst op het land dit jaar een stuk minder, schrijft Trouw. Vooral boeren in het oosten en zuiden van het land zijn de pineut, omdat daar vaak niet gesproeid mocht worden. Toch zien niet alle boeren het somber in. Een lage opbrengst betekent namelijk ook dat de prijs omhoog gaat. Bij een christelijk festival in het Engelse Sussex is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot houten bord terecht dat van het decor afviel. 6 anderen raakten bij het ongeluk gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie onderzoekt hoe het bord los kon raken. Het festival is voorlopig stilgelegd. En het vliegveld van Nashville wordt misschien vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. Dat idee ontstond op social media. En de gouverneur van de staat Tennessee, waar ze vandaan komt, vindt het een goed plan. Om het vliegveld een andere naam te geven, moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zijn er enkele buien, maar het is ook vaak droog. Ook in de middag wisselen het buien en opklaren elkaar af. En het wordt niet veel warmer dan 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de

0: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft aangegeven toch wel buitenlandse hulp te willen, maar dan specifieke hulp. Zoeken naar slachtoffers kunnen ze zelf. Het gaat dan meer om snel op te bouwen verplaatsbare bruggen, vervoer en identificatie van lichamen. Het aantal doden na de verwoestende overstromingen is nu ruim 600. Zo'n 2500 mensen worden vermist. Door het droge weer hebben boeren een veel lagere oogst dan normaal, schrijft Trouw. Bij sommige boeren is die wel een derde lager dan ze gewend zijn. Vooral de boeren in het oosten en zuiden zijn de klos. Ze mochten hun akkers niet besproeien. De opbrengst is niet alleen lager, aardappelen en uien zijn ook kleiner. Een Nederlands speurhondenteam gaat naar Suriname om te zoeken naar filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. Hij wordt sinds 15 augustus vermist. Zijn auto werd een week later gevonden. Die was in brand gestoken en begraven. Er zijn 3 verdachten opgepakt, maar naar de hoofdverdachte wordt nog gezocht. En president Trump heeft een enorme oliedeal gesloten met Venezuela. Volgens hem de grootste in de geschiedenis. Komt erop neer dat Amerika verzekerd is van 65 miljard vaten olie, waardoor de benzineprijs jarenlang laag gehouden kan worden, schrijft Trump. Venezuela zegt dat de deal honderden miljarden aan belasting oplevert. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
2: Hoe beter je dag te beginnen dan met Rudimental en Bruno Mars. Maar eerst het Amsterdamse DJ-duo Another Talk To You.

0: eens.
1: Goedemorgen, het is zo'n 7:10 op de klok. Je weekend is officieel begonnen. En wie weet zit jij nu heerlijk rustig te ontwaken. Koffie erbij, krantje open. En dan denk je, kan dit nog beter? Ja, natuurlijk, met Kiss FM. Goed dat je luistert. Dit is Alesso, One Republic in Your Eyes.

Het is je zaterdagochtend en je luistert naar Kiss FM. Ik ben Charlotte Sun, aangenaam als je mij nog niet kent. En fijn dat je bent ingetuned, want bij Kiss draaien wij alleen de beste hits. Zoals deze, Somber, Homewrecker.

bloedhete zomer. Ja, die ligt ondertussen wel achter ons. En waarschijnlijk weet je ondertussen ook wel dat je het beste wit kunt aantrekken om zo cool mogelijk te blijven. Althans, dat was altijd zo. Maar wetenschappers hebben een kleur ontdekt die nog cooler is. En welke kleur dat is, dat hoor je zo.

weet niet hoe het met jou zit, maar een van de eerste dingen die ik leerde toen ik jong was, was dat je bij warme dagen het beste wit kunt dragen. En mijn kast in deze bloedhete zomer dan ook vol met witte kleding. Maar wetenschappers hebben dus een nieuwe kleur gevonden, of eigenlijk een nieuwe stof moet ik zeggen, die 4,2 graden koeler is dan wit katoen. Namelijk een paarse stof van nanovezels. Ja, ik bespaar je de moeilijke uitleg. Helaas is het nog niet te koop. En ja, ik weet wel dat ik vooraan sta zodra die dingen worden verkocht. Want hitte kan soms echt zo aanvoelen als een soort koortsdroom.

Er is niks Hollanders dan praten over het weer, toch? Ja, nou ja, goed. En het is ook echt een beetje gek weer de afgelopen week. En ik weet ook nog niet helemaal of ik er blij mee ben dat de hitte nu voorbij is en dat we het straks gaan inruilen voor een heleboel regen de komende week. Maar goed, het wordt vandaag een beetje wisselvallig zomerweer met enkele buien en af en toe ook wat ruimte voor zon. Met een maximale temperatuur van 22 graden. En hopelijk kun jij de buitjes vandaag een beetje omzeilen en lekker genieten van je weekend. Je begint je zaterdag in ieder geval goed met Kiss FM en ik heb Damiano David voor je. Talk to me.

0: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft een lijstje met specifieke hulp gemaakt na de verwoestende overstromingen van deze week. Ze willen graag vervoer, verplaatsbare bruggen en hulp bij DNA-onderzoek. Nepal zegt algemene zoek- en reddingsacties zelf te kunnen, maar wel hulp nodig te hebben bij het zoeken van mensen in tunnels. Droge weer is een tegenvaller voor boeren. Ze zien hun oogst met soms van een derde teruglopen, schrijft Trouw. Vooral de boeren die niet mochten sproeien zijn de dupe. Niet alleen valt de opbrengst tegen, de aardappels, uien en wortelen die ze van het land halen zijn ook kleiner. President Trump zegt de grootste oliedeal ooit gesloten te hebben met Venezuela. Amerika kan daardoor rekenen op 65 miljard vaten olie, die volgens Trump een gunstig effect hebben op de benzineprijs. Sinds de VS begin dit jaar president Maduro ontvoerde, probeert Amerika greep te krijgen op de olieproductie in Venezuela. En op een christelijk festival in het Engelse Sussex is een stuk decor op een man gevallen en die heeft het niet overleefd. 6 anderen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Het festival zou meerdere dagen duren, maar is na het ongeluk afgelast. Komen elk jaar zo'n 35.000 mensen op af. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Charlotte Sun.
2: Teddy Swims en Years and Years komen eraan. Maar eerst de DJ die leerde draaien op vinylplaten. Hugo met Moving to the Sun.

Goedemorgen, het is zo'n 8:10 op je zaterdagochtend bij Kiss FM. En wakker worden in het weekend is sowieso altijd fijn, hè? Dat klinkt als een goed begin van je dag. Maar weet je hoe het nog beter klinkt? Met Kiss FM, fijn dat je luistert. En ja, ik heb het idee dat ik jou ken of zo. Weet je nog, Charlotte Sun? Ik ben Charlotte Sun. Maar goed, I knew what I knew you, Taylor Swift, nu bij Kiss.

Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Je luistert naar Kiss FM en ja, zoals je van ons gewend bent, vliegen de hits hier om de oren. Zelfs deze, Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb. Nu bij Kiss FM.

Goedemorgen, ik heb zo Crazy Abrams voor je. En ook Marshmello komt eraan, maar eerst het Franse DJ-duo dat vernoemd is naar een Franse componist, namelijk naar Jacques Offenbach. En dat was allemaal omdat een van de grootvaders dat zo leuk vond. Nou, hoe schattig is dat? Offenbach met Miles Away, zo binnen een minuut.

0: Het is zaterdag en dat kan eigenlijk maar één ding betekenen. Dit is... Dat betekent eigenlijk dat ik weer onwijs heb lopen scrollen voor jou. Ik heb de leukste TikTok-trend of TikTok-creator voor je meegenomen. En dit keer is het er eentje van Instagram. Dus ik hoop dat je me vergeeft. Maar ja, ik vond dit zo waanzinnig. En ik dacht, dat moet ik gewoon even met je delen. Het is een soort AI-gemaakte beelden van allemaal hele vette dieren. En voordat je nu meteen gaat stijgeren en denkt, AI, nee. Nee, het zijn echt hele mooie beelden. Het lijkt super echt van dus de meest vette dieren. En het is echt een beetje zo National Geographic-achtig. Met een voice-over die het heel goed aankleedt. En het zijn hele korte filmpjes. En je leert ook wat. Nou ja, goed, ik heb er eentje meegenomen.
1: This bird hunts without moving. This is the most powerful eagle in the world. The harpy eagle. Its talons are the size of a grizzly bear's claws.
0: Ja, nou goed, sorry, ging aan het begin even wat mis met de muziek. Maar vet toch? Ja, ik vind dit gewoon heel vet al klinken. En het zijn dus hele korte filmpjes. Je kunt het gewoon even kijken en vervolgens ga je weer lekker door met je dag. Dus ik zou zeggen, ga het even volgen. Het heet Living Earth TV. TV moet ik dan eigenlijk zeggen. En ja, het is gewoon echt heel vet. Ondanks dat het AI is en ik daar normaal gesproken niet zo fan van ben. Maar het is echt AI done right in plaats van done wrong. En wat ook done right is, is deze van Sienna Spiro. Haar allernieuwste, Great Expectations, hoor je nu hier bij Kiss FM.

7 grote muziekprijzen wonnen ze in 4 jaar tijd. Ja, dat is volgens mij best wel een goede score als je het mij vraagt. In 2022 braken ze door met dit nummer en ja, het blijft een banger. Ze wonnen er ook een Booma Award voor en dat snap ik wel. Dit is Son Mieux, Multicolor, nu op Kiss.

0: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal denkt nu al 4 à 5 miljard dollar nodig te hebben voor wederopbouw na de verwoestende overstromingen van deze week. Het is een grove schatting, zegt de minister van Financiën. Intussen vraagt Nepal om specifieke hulp, bijvoorbeeld verplaatsbare bruggen, vervoer en hulp bij identificatie van lichamen. Boeren merken dat het droog geweest is, want de oogst valt tegen, schrijft Trouw. Wat ze van het land halen is niet alleen minder. De uien, aardappelen en wortelen zijn ook kleiner dan normaal. Lagere opbrengst zien we ook bij graan, zoals tarwe en gerst, maar die is wel goed rijp door de vele zonuren. De bekentenissen van het meesterbrein achter de aanslagen van 9/11 zijn ongeldig verklaard. Volgens een militaire rechtbank heeft hij ze niet uit vrije wil afgelegd, maar onder dwang. De man werd gemarteld. De aanklagers zijn nu bang dat de zaak nog langer duurt en dat er misschien nooit een definitieve uitspraak komt. En de medewerker van het Witte Huis, die van tevoren wist wat president Trump in zijn toespraken zou gaan zeggen, moet $170.000 betalen. Op een site waar je kunt wedden op voorspellingen had hij veel geld verdiend. De man bediende de autocue, het schermpje waarop de tekst van toespraken te zien is. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
2: Goedemorgen, zet je speaker maar harder voor Shakira en de Bauta. Maar eerst een nummer speciaal voor jou. Beautiful People, David Guetta en Sia.

Don't get busy making a living that you forget to make a life. Ja, dat is een van de vele waanzinnige uitspraken van de Queen of Country, Dolly Parton. Helaas is ze afgelopen dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden. Ja, ontzettend verdrietig. Ze was echt een icoon, onder de mensen ook die niet per se van haar muziek hielden. En ja, als ik aan Dolly Parton moet denken, dan moet ik ook een beetje denken aan de 27-jarige Ella Langley. Zij is wat mij betreft echt de Dolly Parton van deze tijd, door country muziek toegankelijk te maken voor, ja, eigenlijk alle mensen die er ook helemaal niks mee hebben. Dus deze is voor Dolly. Houston, Texas, Ella Langley, nu bij Kiss FM.

Radio. Goedemorgen. Het is bijna 9:50. En of jij nou luistert in de auto, in de sportschool, of omdat je thuis even wil ontsnappen aan je kinderen, I got you. Zet er maar vast wat harder, want ik heb Summon to You van Banners voor je, hier bij Kiss.

proteïne. Ja, je wordt ermee doodgegooid in de supermarkten. Tegenwoordig staat het op heel veel verpakkingen. Maar wat is nou de beste bron van eiwitten voor je lichaam? Ja, spoiler, het is geen kipfilet. Welke eiwitbron dat wel is, hoor je zo.

Ben jij al eiwittenmoe? Ja, ik ben heel erg benieuwd. Want er zijn zoveel verpakkingen waar je tegenwoordig proteïne op ziet staan. En eiwit is helemaal een ding natuurlijk. En als je daar aan denkt, dan denk je vaak ook aan kipfilet of mozzarella of tonijn of zo. Ja, ik vind het heerlijk. Maar wat is nou eigenlijk de beste bron van eiwitten die het gezondst, het meest duurzaam en het beste voor je portemonnee zijn? Nou, uit een nieuw onderzoek naar de meest populaire eiwitten, daarom zat kwark er waarschijnlijk ook niet tussen, blijkt het nu dat tofu het beste is. Ja, ik vind tofu helemaal niks. Maar gelukkig staan bonen, chiazaad en linzen ook bovenaan in het onderzoek. En wie waarschijnlijk niet bezig was met eiwitten in de tijd dat ze dit nummer uitbracht, is Lady Gaga. Dit is Paparazzi, even een heerlijke kiss throwback.

Wat een knallende ochtend weer vol waanzinnige platen. En jij was erbij om mijn gezelschap te houden. En blijf vooral nog even luisteren, want ik ga het stokje doorgeven aan Robin Bogaerts. En daarna natuurlijk Bas van Teijlingen met The Kiss 40. En als Kiss FM een religie was, dan was dit de heilige graal. New Religion, Bebe Rexha, hoor je nu. Your head music station.

0: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft waarschijnlijk tot wel 5 miljard dollar nodig om de boel weer op te bouwen na de overstromingen. Volgens de minister van Financiën gaat het om een schatting, omdat de schade nog in kaart wordt gebracht. Bij de ramp zijn inmiddels ruim 600 mensen omgekomen. Er worden zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Nederlandse speurhonden gaan de komende week in Suriname zoeken naar de verdwenen filmproducent en DJ Rodney Leisner. 2 weken geleden verdween hij. Zijn auto is wel gevonden, in brand gestoken en begraven. Zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e is de politie nog op zoek. De inwoners van IJsland kunnen vandaag in een referendum beslissen of er opnieuw gepraat gaat worden over een EU-lidmaatschap. Die gesprekken liepen dik 10 jaar geleden stuk. Het referendum gaat dus niet over de vraag of IJsland wel bij de EU moet. Daar kan eventueel later over worden gestemd. En de luchthaven van Nashville wordt binnenkort waarschijnlijk vernoemd naar Dolly Parton. De staat Tennessee werkt er serieus aan nu ze is overleden. Het is al besproken met de familie en die vindt het een grote eer. Van de 50 grootste luchthavens in Amerika zou Nashville de eerste worden die vernoemd wordt naar een vrouw. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Robin Bogaerts.
2: Goedemorgen, zaterdagmorgen met de hit van KISS zijn onderweg voor je. Shannon Spyro hoor je zometeen naar Janice Blue. Dit is Edge of Desire.

laatste zaterdag van augustus. En dat is toch een beetje het weekend waar de laatste festivals plaatsvinden. Het festivalseizoen is bijna over. En wil ik even terugblikken op Pinkpop van dit jaar. Want daar stond Zerwer Larsen op het hoofdpodium. Wat een fenomeen.

0: Mr. Know-it-all en ik ben benieuwd. Spreek je een woordje over de grens? Misschien is jouw talenknobbel net ook niet zo fantastisch, net zoals die van mij. Ik bedoel, ik kan een basiswoordje Duits, ik kan een beetje Engels. Maar daar houdt het ook wel mee op. Nou, mocht je misschien Colombiaans kunnen spreken, vind ik super knap als je dat kan. Dan heb je misschien wat aan Carol G's, is geboren in Colombia. Maar zij dacht ook, ik wil mijn grenzen verleggen en ik wil volledig een nieuwe taal gebruiken om mee te zingen. Dat is Engels. Ja, ze zingt dus bijna nooit in het Engels. Behalve met haar nieuwste. Die heeft ze samengemaakt met Bruno Mars.
1: Kiss FM.
2: Kiss, new music.
0: En die nieuwste van die twee hoor je hier bij Kiss. Dit is Still.

Hoe ziet jouw zaterdagmiddag eruit vandaag? Ga je schoonmaken? Ga je misschien wel de ramen lappen? Of ga je klusjes in huis aanpakken? Nou, misschien ben jij wel echt zo'n doorsnee Nederlander. Ik heb zo meteen een top 3 voor je met meest voorkomende taken die de Nederlander uitvoert op de zaterdagmiddag. En die top 3 krijg je zo meteen van me.

het is weer zaterdagmiddag vandaag. Misschien wel een grote takenlijst. Dingen die je juist in het weekend wil doen, omdat je dat door de week niet kan doen. Wat ga je doen vandaag? Ga je in de tuin aan de slag? Ga je misschien wel de auto wassen? Nou, het is dus niet wat de doorsnee Nederlander doet in het weekend, als je de top 3 erbij pakt. Nee, op nummer 3 staat namelijk de was draaien, ophangen en opvouwen. Op nummer 2 het stofzuigen van je huis of de auto. En op nummer 1, de meest voorkomende zaterdagmiddagklus, is boodschappen doen.

0: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Rusland heeft afgelopen nacht weer doelen in Oekraïne bestookt en daarbij zijn 27 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Een van de aanvallen was op een munitiedepot in de buurt van Kiev. De belangrijkste weg naar Kiev was afgesloten om ruimte te geven aan brandweer en reddingsploegen. Het stadhuis in Oslo is open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen voor de gisteren overleden Noorse koning Harald. Burgemeester van Oslo tekent als eerste. Zij zou gisteren trouwen, maar heeft haar huwelijk even uitgesteld. Ook op andere plekken in Noorwegen kunnen rouwregisters worden getekend. Op de A15 van Gorinchem richting Europoort is een vrachtwagen gekanteld. Het gebeurde na een botsing met een personenauto. De bestuurder daarvan raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De vrachtwagen was leeg. Hij ligt dwars op de weg en voor een deel op de vangrail. Er is veel schade. En de Belgische Gezondheidsinspectie gaat onderzoeken of een Nederlandse massadonor ook in België actief was. Media daar schrijven dat hij 6 kinderen heeft verwekt. In ons land zou het om meer dan 120 kinderen gaan. Hij doneerde zijn sperma niet alleen via klinieken, maar kwam via internet ook direct met vrouwen in contact. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Robin Bogaerts.
2: Het is niet voor niks your hit music station, want de grootste hits komen eraan. Shepard zometeen, Elke en Ander en 50 voor Oprah. Naar deze van Cat's Eye by KISS.

wat. Laatste weekend voor jou voordat je weer terugkomt op je werk. Je collega's misschien 6 weken niet gezien en een heerlijke zomervakantie gehad. Nou, ik hoop het voor je. Ik hoop dat je hebt genoten. En deze helpt erbij. Shepherd, Coming Home. I've been stuck in

groot fan blijf ik van deze man. Alex Warren en Passenger bij Kiss. En zometeen meer hits onderweg voor je. Alesso en One Republic komen eraan. Ook Harry Styles ga je horen. En Shabuxi staat voor je klaar.

0: bij Kiss, Blink Twice. En vanaf vanmiddag 4 uur is hij er weer, Bas van Teijlingen, hier bij Kiss. Met de nieuwe Kiss 40, de beste hits van Nederland, op een rijtje gezet door jou. Ja, vorige week dus niet met Jamaican Bam Bam op nummer 1 van Hugo. Nee, Edge of Desire, dat is de nieuwe nummer 1 van Nederland. En misschien wil jij nieuwe muziek in die lijst horen. Misschien zeg je, hey Bas, ik heb eigenlijk een super vette track gehoord. Mag het altijd even doorsturen op WhatsApp 0800-1078. Kom maar door met jouw favoriete tracks. En dan wil ik er ook eentje aan jou geven. Misschien een als inspiratie voor de Kiss 40. Of misschien gewoon een track die jij veel vaker wilt gaan horen. Een nieuwe samenwerking namelijk tussen Kelsey en Marshmello.
1: Kiss FM.
2: Kiss. New music.
0: En wat zo mooi is aan Marshmello en Kelsey, ze kennen elkaar al super lang. Hij wilde altijd een keer muziek maken en nu is het ervan gekomen. De nieuwste heet Another Drink.
3: Bye.

0: Kiss FM, your hit music station. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder.

0: Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In de regio Bucha, vlakbij Kiev, zijn zeker 27 mensen gedood door een Russische aanval. Er vielen ook tientallen gewonden. Bij een droneaanval werd een munitieopslag geraakt en daar brak brand uit. Ook veel woongebouwen liepen schade op en daarom werden honderden mensen geëvacueerd. In Eindhoven is vannacht in een steeg achter een appartementencomplex een zwaar gewonde vrouw gevonden. Ze zou van een balkon zijn gevallen. Omdat de politie de omstandigheden verdacht vond, is een man opgepakt. Hij had de politie ingeseind over het incident. De man woont in het complex en kende het slachtoffer. Belgische gezondheidsautoriteiten onderzoeken of de Nederlandse massadonor Simon ook in België actief was. Volgens mediaberichten zou hij daar 6 vrouwen hebben geholpen als spermadonor, via klinieken of direct contact. In ons land zou hij meer dan 120 kinderen hebben verwekt, veel meer dan is toegestaan. En Formule 1 wereldkampioen Lando Norris blijft langer bij McLaren. Hij heeft zijn contract verlengd en blijft tot zeker eind 2030 bij de renstal. In het contract zit ook nog een clausule dat hij langer kan blijven. McLaren is mijn thuis, zei hij na de verlenging. Norris won afgelopen weekend nog de Grand Prix in Zandvoort. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En dat over het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
3: En misschien heb je wel een enorme waslijst op de planning om vandaag te gaan doen. Nou, ik hoop je een beetje op weg te helpen met de hits van KISS. Dit zijn Shakira en Burna Boy.

Ja, is dat zo? Big girls don't cry? Mogen meiden helemaal niet huilen? Nou, ik geloof dat niet. Ik denk dat emoties herkennen juist één van de belangrijkste dingen is van jezelf, van je zelfbewustzijn. Samen met je sterkte en zwakste punten, die leren herkennen, dat is de key om dichter tot jezelf te komen. Nou, genoeg zweverig gelul. Temper City schreef erover. Dit is

Alesso en Zed en Stay by Kiss. En weet je nog, 2 jaar geleden, de zomer van 2024... misschien was jij er wel bij, de concerten van Mark Ember. Wat fantastisch was dat. De man die gewoon voor zijn concert buiten op zijn gitaar ging spelen... voor al die duizenden fans die op de straat stonden. Bijvoorbeeld in Leuven in België kwam iedereen bij elkaar... om ja, toch wel zo'n grootste hit te zingen. Gewoon op straat voor je neus.

0: Tracy Abrams en Hit the Wall by Kiss. Iets voor half één met zometeen de zaterdagmiddaghits die voor je klaarstaan. Bakermat en Rani komen eraan en ook Somber ga je horen.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Hoe ziet jouw zaterdagmiddag eruit? Ga je nog naar een festival, bijvoorbeeld Festival Strand vanmiddag in Utrecht met de Bruno Mars Tribute Band? Super tof als je nog zin hebt in een laatste festival voordat het seizoen afsluit. Of ga je gewoon lekker rustig aan doen met de hits van Kiss? Nou, dat kan hoor. Dit is Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Kiss FM.
1: Met vanmiddag hier bij Kiss een nieuwe Kiss 40 met Bas van Teijlingen. Hebben we een nieuwe nummer 1. Je hoort het iets voor 6 bij hem in de Kiss 40. En zometeen na 1 uur Sjoerd de Graaf met de middagshow hier bij Kiss. Veel plezier daarmee. En nu nog Ella Langley, Choosing Texas, your hit music station hier bij Kiss. Just when

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
5: Wat ga jij morgen doen?
6: Voelen in de achtbaan?
5: Aapjes kijken in de dierentuin?
6: Of lekker ontspannen in de sauna?
5: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
7: Kiss FM News.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het WK hebben de roeisters in de dubbel 4 goud gewonnen. Tessa Dullemans, Lisa Bruinings, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer waren de snelste op de Amsterdamse bosbaan. Eerder wonnen de Nederlandse roeiers van de 4 zonder zilver en was er brons voor de vrouwen in de 4 zonder. Tientallen gewonnen door enorm noodweer in delen van Noord-Italië. 4 mensen liggen in het ziekenhuis. Buienstormen en een tornado zorgden voor schade aan tientallen gebouwen, waaronder een kathedraal en meerdere kerken. Ook liepen zeker 10.000 auto's schade op, ook door hagelbuien. Tienduizenden bomen waaiden om. Na de overstroming in Nepal van vorige week zijn tot nu toe iets meer dan 180 toeristen gered. Maar nog altijd is met ruim 400 buitenlanders geen contact geweest, onder wie 3 Nederlanders. De overstromingen hebben veel verwoest in Nepal. Het land denkt dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is om de boel weer op te bouwen. En in Eindhoven is vannacht in een steeg achter een appartementencomplex een zwaar gewonde vrouw gevonden. Ze zou van een balkon zijn gevallen. Omdat de politie de omstandigheden verdacht vond, is een man opgepakt. Hij had de politie ingeseind over het incident. De man woont in het complex en kende het slachtoffer. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app.
9: Hey, goedemiddag.
1: Sjoerd de Graaf.
9: Ja hoor, het is zaterdag, een beetje uitbrakken van de vrijdagavond toch? Of ben je lekker aan het brunchen? De hits van Kiss die staan voor je klaar. Met Last Frequency zo meteen. De eerste camera.

Dit is Your Hit Music Station, Kiss FM met Clint Bennett en Sarah Larsen en Symphony. Het is zaterdagmiddag, beetje druiderige dag vandaag, maar wel gewoon lekker warm. Het is vandaag een graadje of 21. Het is Kiss FM met Camilla Cabello, zo en eerst Offenbach.

Nieuwe muziek bij Kiss FM. Sommier en Feels Part 2. Vind je nou een lekkere plaat? Vraag hem veel aan via de gratis Kiss FM app. Hoe meer jij hem ook aanvraagt via de Kiss app, hoe hoger die komt te staan in de Kiss voordeel die je vanmiddag hoort vanaf 4 uur met Bas van Teylingen. Dit is

0: Pipa en Illusion bij Kiss FM, your hit music station. Mijn naam is Jurt, ik heb Damian de David voor je. Olivia Rodrigo ook zo meteen. En Justin Bieber komt er voor je aan.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

Kiss Throwback, Nelly Furtado en Say It Right. Danielle laat weten dat ze in de auto zit en onderweg is naar haar moeder toe. Nou, veel plezier vandaag, Danielle. En ze vraagt deze...

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Wat ga jij morgen doen? Wielen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Kiss FM News.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Actievoerders van Extinction Rebellion blokkeren opnieuw in Den Haag de A12. Tientallen demonstranten liepen de snelweg op en auto's die de stad uit willen staan vast. Burgemeester Van Zaan heeft de opdracht gegeven de A12 te ontruimen. Met de actie slaat XR het verbod in de wind om te demonstreren op de snelweg. De burgemeester van Cremona in Noord-Italië noemt de toestand in zijn stad ontstellend. Er zijn tientallen gewonden en enorm veel schade door noodweer. Cremona lag in het centrum van een buienstorm. Van veel huizen zijn de daken vernield en meerdere mensen zijn dakloos. Voor hen onderdak vinden heeft prioriteit, zegt de burgemeester. Op de Amsterdamse Bosbaan hebben de Nederlandse roeisters in de dubbel 4 voor de tweede keer op rij WK-goud gewonnen. Dit is echt vet, zei Lisa Bruinings na afloop. Vorig jaar wonnen we ook, maar voor eigen publiek is het echt veel leuker. Halverwege de race lag ze met Tessa Dullemans, Margot Levenburg en Marieke Keizer al ver voor. En PSV en Feyenoord weten wanneer en waar ze moeten spelen in de Champions League. De UEFA heeft net het schema bekendgemaakt. Feyenoord speelt de eerste wedstrijd op 9 september in en tegen Barcelona. PSV is een dag later aan de beurt voor een thuiswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe wat zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
5: Hey, goedemiddag.
0: Sjoerd de Graaf.
5: Ja, paraplu uitgeklapt of zit je lekker binnen te luisteren naar de hits van KISS FM? 21 graden, regen, maar wel de zomerse hits op je radio. Met Joekel en Soltos op

Amy Winehouse, Mark Ronson, Valerie Kiss the Throwback, Your Hit Music Station, Teddy Swims, Calvin Harris en Bruno Mars. Die hoor je natuurlijk hier bij Kiss FM. En ook deze van Lady Gaga.

0: First on My Soul, dit is Your Hit Music Station. Kiss FM, Shakira, Harry Styles en David Guetta. Die heb ik zo meteen voor je klaarstaan. Kiss FM.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

David Guetta, Alpha Villain, Eva Max, Forever Young. Dit is Your Hit Music Station, Kiss FM. Het station van de Kiss 40 is op het een vanaf 4 uur met Bas van Teylingen. De 40 grootste hits van dit moment op een rij. En misschien staat deze er wel in. Wil je voorstellen aan gloednieuw muziek van Kiss FM? Dit is Stella Lifty en Boston.

Good to Be bij Your Hit Music Station, Kiss FM. Temper City heb ik voor je klaarstaan, self-aware. En ik was net een beetje opgelucht ook, want eigenlijk zou ik vanavond gaan barbecue. Maar het gaat onweren en regenen vanavond, ondanks dat het wel 21 graden is. Misschien moeten we gewoon alles op de gourmet gooien, weet je. Gourmetten in de zomer, met de zomerhits van Kiss FM, zoals deze, David Guetta bij Kiss.

0: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Bij de blokkadeactie van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag zijn 4 demonstranten opgepakt. Een van hen had zich verkleed als verkeersregelaar om zo het verkeer de stad uit te stoppen. De klimaatactie op de snelweg was verboden en daarom liet burgemeester Van Zanen al snel de bezette A12 ontruimen. Minister Mirjam Sterk heeft haar excuses aangeboden voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren kregen te maken met fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Veel jongeren kampen sinds het uitkomen van de misstanden nog steeds met psychische klachten. 5 van hen zijn inmiddels overleden. De Nederlander die sinds woensdag werd vermist in Noord-Italië is verdronken, meldt een Italiaanse krant. Bouwvakkers hadden gezien dat de man probeerde in de buurt van het Aostadal een rivier over te steken en daarbij in het water viel. Later werd zijn lichaam gevonden. Het gaat om een 35-jarige Nederlander. En een stuwmeer op de grens van Nepal en China vormt steeds minder gevaar. Op satellietbeelden is te zien dat het water langzaam verdwijnt. Het meer ontstond na de grote overstromingen van afgelopen week. Gisteren barstte een belangrijke dam, waarna werd gevreesd voor nieuwe overstromingen. Die kans lijkt nu steeds kleiner. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken nog droog, maar vanmiddag trekken er vanuit het zuidwesten veel buien over. Ook de wind neemt flink toe. Vannacht wordt onstuimig met veel regen en zware windstoten, vooral aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
2: Hey, goedemiddag.
1: Sjoerd de Graaf.
2: Ja hoor, het is 3 uur geweest. KISS FM met de hits voor de zaterdagmiddag. Cameron Whitcomb hoor je zometeen. En ook Justin Timberlake komt er voor je aan.

Kiss Throwback, Ritara en Anywhere. Dit is your hit music station, Kiss FM, op je zaterdagmiddag. 21 graden vandaag. Wel kans op een klein buitje vandaag. Dus mocht je nog de deur uitgaan, neem even een parapluutje mee. Dat is mijn tip. Dit is Kiss FM met Robin Schulz en Don't Right Now.

0: je vanmiddag weer hoort vanaf 4 uur met niemand minder dan Bas van Teylingen. Hey, mijn naam is Juurt. Ik heb onder andere voor je klaarstaan Zara Larsson, Gracie Abrams en ook Morgan Wallen. Hoor je zo meteen. Kiss FM.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Morgan Wallen, Love Somebody, Your Hit Music Station. Dit is Kiss FM, het station van Another 54 Ultra. Talk to you. Ook Shawn Mendes en Treat You Better hoor je zo meteen. En eerst een heerlijke throwback voor de zaterdagmiddag. Dat

0: hit music station.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Alle klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 in Den Haag hebben geblokkeerd, worden aangehouden. Het gaat om tientallen demonstranten. Ze blokkeerden bij het Malieveld de snelweg de stad uit. Na de boerenactie, waarbij in een file 2 doden vielen, is afgesproken strenger op te treden bij snelwegacties. De overheid heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren werden slachtoffer van fysiek, mentaal en soms seksueel geweld. De ervaringsdeskundige die de misstanden aan het licht bracht, vindt de excuses niet gemeend en de maatregelen onvoldoende. Een belangenclub noemt het excuus een begin, maar ook dat de woorden omgezet moeten worden in daden. Het dodental door een Russische droneaanval bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev loopt verder op, naar 37. Ook zijn er tientallen gewonden. Bij de aanval werd een opslag voor explosief materiaal, zoals granaten, mijnen en drones, geraakt. President Zelensky noemt het verschrikkelijk dat munitie lag opgeslagen in de buurt van burgers. En de Belgische hockeyvrouwen hebben op het WK in Amstelveen brons gepakt. Ze versloegen Australië met 1-0. België verloor eergisteren de halve finale van Nederland. De Oranjevrouwen beginnen rond deze tijd aan de finale tegen Argentinië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is rond de 22 graden en er trekken vanuit het zuidwesten steeds meer buien over het land. Vanavond en vannacht wordt het onstuimig met veel regen en lokaal zware windstoten. Vooral vlak aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Van
3: welke KISS-artiest is bang voor zeeegels? Welke zanger kocht per ongeluk een spookhuis? En wat staat er deze week op 1 in de KISS 40? Je hoort het hier.

Welkom bij het absolute hoogtepunt van jouw KISSweek. Dit is de KISS 40 met de 40 allergrootste hits van KISS FM van dit moment in de juiste volgorde. Elke week tussen 4 en 6 hoor je ze allemaal hier in de KISS 40. En dit is de meest flexibele en actuele hitlijst van Nederland. De 40 grootste KISS hits, samengesteld door jou. Via de KISS app, de socials en onze website kissfm.nl. Jij bepaalt dus als luisteraar van KISS hoe de lijst in elkaar zit en wie er op 1 staat. Neem even de administratie met je door. De statistieken van deze week: 9 zittenblijvers, 10 stijgers, 19 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. En vorige week was dit de top 3. 3.

0: 1.
1: Nieuw op 1, Jonas Blue en Edge of Desire. Maar we zijn nog lang niet bij de top 3. We beginnen netjes op nummer 40. En daar staan Bebe Rexha en David Guetta, Sad Girls.

38 in de Kiss 40. Bruno Mars en I Just Might. Hij daalt 6 plekjes en komt daarmee deze week op 38. Richting de uitgang wordt ook wel een beetje tijd, hè. 27 weken staat hij al in de lijst. Dan op 37 Taylor Swift. Het is net een mens. Ze heeft, net zoals veel mensen onder ons, een fobie. Ze is niet bang voor spinnen of geesten, maar ze heeft een hele grote angst voor zeeegels. Nou, informatie in het kader van je hebt er helemaal niks aan, maar toch leuk om te weten voor op feestjes en borrels. Kijk, pak je toch even mee. Op 37, Taylor Swift en zij zingt over...

Shanna Sparrow stijgt 3 plekken van 38 naar 35 in de Kiss 40 met Great Expectation. Dan nieuwe muziek op 34, Stella Lefty. Vroeger kon ze zich niet voorstellen dat ze überhaupt in de muziekwereld terecht zou komen. Want hoewel ze tegenwoordig vol zelfvertrouwen op grote festivals staat, haatte ze vroeger haar gitaarlesoptredens zo enorm dat haar leraar haar letterlijk moest smeken om slechts 1 liedje te spelen. Dat heeft ze uiteindelijk gedaan en de desbetreffende gitaarleraar mag als dank de rest van zijn leven gratis naar al haar concerten. Luister naar Stella Lefty, nieuw binnengekomen op 34 in de Kiss 40 met Boss.

0: Olivia Rodrigo en Stupid Song. Vorige week 28, deze week 32. In de Kiss 40 daalt 4 plekken. En op 31 vinden we Harry Styles. Die trakteerde na afloop van zijn shows in Mexico City zijn fans op gratis churros bij een lokaal restaurant. Nederlandse fans zijn nu boos. Die hadden na zijn optredens in Amsterdam ook heel graag iets gehad. Een blokje kaas of een plakje leverworst misschien? Of een stroopwafel? Harry Styles op 31, American Girls.
1: Bas van Teylingen. Kiss 40.

Ex nummer 1 in de Kiss 40, de Bauza en Magnetic. Daalt 2 plekjes in de lijst deze week. En op 25 vinden we Cat's Eye. Cat's Eye onderdeel Sofia La Forteza neemt op medisch advies rust voor haar mentale welzijn en hoopt in september weer terug te keren. Maar er is meer. Manon Bannerman, ook onderdeel van Cat's Eye, is kort geleden ook al tijdelijk gestopt. Nou ja, gelukkig hebben we de muziek nog. Op 25 Cat's Eye en

Emperor City, Self-Aware. Vorige week 33, twee weken in de lijst. 10 plekken omhoog, naar 23 dus. Het scheelde weinig of Self-Aware van Emperor City was er bijna niet geweest in deze vorm. Het debuutnummer kwam er doordat er een andere artiest niet kwam opdagen voor een geplande studiosessie. Waarna het trio dacht, weet je wat, dan nemen we het gewoon lekker zelf op. En het resultaat, een wereldwijde hit. Door in de lijst, op 22, Alesso en One Republic, In Your Eyes.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
5: KissFM News.
6: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het Centraal Justitieel Incassobureau kampt sinds gisteren met een storing. Je kunt niet inloggen en dus geen boetes betalen. Volgens het CIB gaat het om een datalek en worden verkeersovertredingen en strafzaken aan verkeerde mensen gekoppeld. Zo zagen een paar mensen informatie die niet voor hen bedoeld was. Het officiële dodental van de zware overstroming in Nepal is gestegen naar 682. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Intussen zou met zo'n 260 toeristen contact zijn geweest, onder wie een Belg en 4 Duitsers. 3 Nederlanders in het gebied worden nog altijd vermist. De voorzitter van Jeugdzorg Nederland, Ahmed Abu Taleb, hoopt de gesloten jeugdzorg binnen 2 jaar te kunnen sluiten. Dat zegt hij na de excuses van minister Sterk voor de misstanden bij de instantie. Tienduizenden jongeren kregen niet de juiste zorg en bescherming. Abu Taleb vindt dat er wel een goed alternatief moet komen. En na de klimaatactie van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag zijn tientallen demonstranten aangehouden. Ze krijgen sowieso een boete. Ze blokkeerden de snelweg, waarna de politie ingreep en de actie beëindigde. Na het dodelijke ongeluk in een file bij een boerenactie rond Den Bosch wordt strenger opgetreden bij snelwegblokkades. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten komen er steeds meer buien aan en het is een graad of 22. Vanavond en vannacht onstuimig weer met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Bas van Teylingen.
7: Welke KISS-artiest weigert sokken te dragen? Welke zangeres uit de lijst heeft een IQ van 140? En wat staat er deze week op 1 in de KISS 40?

Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In. Vorige week 17, deze week 18, daalt één plekje in de Kiss 40. Welkom, dit is de Kiss 40, het absolute hoogtepunt van jouw Kissweek. De 40 allergrootste hits van Kiss FM van dit moment in de juiste volgorde, samengesteld onder andere door jou via de socials en de app. Twee nieuwe binnenkomers betekent ook twee liedjes die de lijst hebben verlaten. Another, Silver Lines en Tame Impala, Dracula, de Jenny remix. Op 17, vorige week 23, staat pas drie weken in de lijst. Nummer 1 in Australië stijgt deze week 6 plekken bij ons. Ella Langley, Choose in Texas. 17.

Pine Clooney, Free Your Mind. Vorige week 11, deze week 15 in de Kiss 40. Dalen 4 plekken, maar hun ster stijgt wereldwijd nog steeds. Alex Warren op 14. Hij kocht ooit een gigantisch herenhuis. Dat was volgens geruchten behekst. En het leek hem leuk om daar content op te nemen. Nou, hij hield het precies één nacht vol nadat de deuren uit zichzelf dichtwaaiden. Hij rende gillend het huis uit en sprong in de auto op weg naar een duur hotel. En dan hoor ik je denken, hij wilde daar toch content opnemen. Heeft hij dat dan gedaan? Nee, hij was zo geschrokken dat hij niks heeft opgenomen. Duur grapje. Alex Warren staat met zijn Fever Dream op 14 in de Kiss 40.

Ik is voor die met New Religion. En op 8 vinden we Calvin Harris. Toen hij in 2008 een e-mail kreeg van het management van een toen nog onbekende Lady Gaga voor een samenwerking, sloeg hij deze pertinent af. Zijn reactie: Lady Gaga vind ik een hele rare naam. Nee, bedankt. In oktober 2012 vertelde Calvin Harris dat hij een samenwerking met haar ook had afgewezen, omdat hij gewoon te druk was en het eigenlijk geen goede match vond. Wel een goede match is de samenwerking met Jazzy. Ze blijven staan op 8 met Satisfy in de Kiss 40.

Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. Vorige week 7, 13 weken in de lijst. Stijgt 3 plekjes en daarmee deze week op 4 in de Kiss 40. Richting de top 3. De zomer komt langzaam op zijn einde. En wat is de grootste zomerhit van 2026 geweest? Was het de Bauza? Waren die gasten van Another of toch Hugel? Wie pakt de laatste zomerhit van 2026? Staat Jonas Blue nog op 1 in de Kiss 40? Het antwoord weten we binnen nu en 3 liedjes. Op 3, vorige week nog 6. Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Oh.

Fugel en Solto, Jamaican Bam Bam, vorige week 2 en blijft daar lekker staan. Waar veel DJ's voor een optreden een heel strak dieet volgen of aan de proteïneshakes gaan, heeft de Franse DJ Hugel een hele simpele rider, de verzoekerlijst voor in de kleedkamer, een goede Italiaanse pizza, espresso en een fles met champagne. Hij gelooft er heilig in dat je pas goede energie aan het publiek kunt geven als je maag goed gevuld is met echt lekker eten en drinken. En dan de nummer 1 van de Kiss 40 van deze week. Jonas Blue voor de 2e week op rij. Edge of Desire. 1.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
5: Wat ga jij morgen doen?
6: Chillen in de achtbaan?
5: Aapjes kijken in de dierentuin?
6: Of lekker ontspannen in de sauna?
5: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
7: Kiss FM News.
8: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het is de Nederlandse hockeyvrouwen niet gelukt wereldkampioen te worden. In de finale in Amstelveen verloren de hockeysters van Argentinië. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en moesten er shootouts aan te pas komen. En die namen de Argentijnse vrouwen beter. Goud dus voor Argentinië, zilver voor Nederland. Het aantal doden na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot bijna 700. Duizenden mensen worden nog vermist, maar er zijn ook succesverhalen. Een 8-jarig jongetje is gered nadat hij in een boom was geklommen om te vluchten voor de modderstroom. Hij is herenigd met zijn moeder, die al dagen naar hem op zoek was. Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft te maken met een datalek. Daardoor is het sinds gisteren niet meer mogelijk om in te loggen om boetes te betalen. Het CIB zegt dat in het systeem een interne technische fout is geslopen, waardoor verkeersovertredingen en strafzaken aan verkeerde mensen werden gekoppeld. En de Ronde van Spanje is zijn belangrijkste wielrenner kwijt. Tadej Pogacar is gevallen en heeft de Vuelta verlaten. De Sloveen reed als klassementsleider in de rode trui en stapte na zijn val in een ambulance. Hij was bebloed en leek last te hebben van zijn arm. De Spanjaard Enric Mas is de nieuwe leider in de Vuelta. En dan nu het weer van Weer Online. Steeds meer buien trekken vanuit het zuidwesten het land in. Vanavond en vannacht wordt het onstuimig, met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
2: Kiss FM News.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een baanbrekende uitspraak in Frankrijk. De borstkanker van een oud-stewardess is officieel erkend als beroepsziekte. De vrouw vloog volgens het AD 30 jaar lang voor Air France en had onder andere te maken met veel nachtdienst en straling op grote hoogte. Volgens de Franse vakbond kan het vonnis goed uitpakken voor veel meer ziek geworden stewardessen. Een dag na het overlijden van de Noorse koning Harald blijven veel Nooren afscheid nemen. Ondanks het slechte weer staan bij het paleis in Oslo de hele tijd honderden mensen en de bloemenzee blijft maar groeien. Er geldt in Noorwegen een periode van nationale rouw tot en met de dag van de uitvaart. Het is nog niet bekend wanneer die is. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Weesup zijn weer thuis. Dat zegt de burgemeester bij Omroep Gelderland. De bus met 54 Duitse scholieren was op weg naar Parijs, toen die een week geleden 's nachts een bestelbus raakte en op de andere rijbaan terechtkwam. Ook de zwaargewonde bestuurder van de bestelbus is weer thuis. En de hockeysters van Argentinië zijn wereldkampioen geworden. In de finale versloegen ze Nederland. Na de reguliere speeltijd stond het in Amstelveen 1-1, maar de Argentijnse vrouwen namen de shootouts beter. Nederland had voor de vierde keer op rij wereldkampioen kunnen worden, maar moet genoegen nemen met de tweede plaats. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten komen er steeds meer buien aan en het is een graad of 22. Vanavond en vannacht onstuimig weer met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Kiss FM News.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een Franse rechter heeft de borstkanker van een oud-stewardess erkend als beroepsziekte. En dat is voor het eerst, meldt het AD. De vrouw werkte 30 jaar voor Air France en zegt dat ze ziek werd door de vele nachtdiensten en straling op grote hoogte. De zaak is volgens een Franse vakbond goed nieuws voor ander ziek geworden stewardessen. In het Noors Cultuurhuis in Rotterdam is morgen een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald. De dienst begint om 12 uur. Het gebouw vlakbij de Euromast staat ook bekend als een zeemanskerk. Er ligt ook een condoleance-register dat kan worden getekend. Koning Harald overleed gisteren op 89-jarige leeftijd. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk vorige week op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. De tourbus met 54 Duitse leerlingen was onderweg naar Parijs en reed tegen een bestelbus. 16 mensen raakten gewond. De burgemeester zegt bij Omroep Gelderland dat er uit Duitsland een bedankje is gekomen voor de hulpverlening na het ongeluk. En een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de valpartij van Tadej Pogacar in de Ronde van Spanje. Andere renners in het peloton wijken nog uit, maar Pogacar raakt de kei met zijn voorwiel en valt. Hij is daarop uit de Vuelta gestapt. Pogacar was klassementsleider en stond bijna 4 minuten voor op nummer 2, Enric Mas. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt veel regen en het waait flink. Vannacht neemt de wind verder in kracht toe en zijn er vooral aan de kust zware windstoten. Het wordt niet kouder dan 17 graden. Ook morgen verloopt wisselvallig en staat er veel wind met maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.

0: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Achter station Amsterdam Centraal zijn 3 mensen neergestoken. Dat gebeurde mogelijk na een eerdere vechtpartij, dat meldt de politie. Die heeft een verdachte opgepakt en ook die is gewond geraakt. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De nieuwe Noorse koning Hakon heeft voor het eerst zijn land toegesproken. De speech werd live op tv uitgezonden. Hij bedankte zijn overleden vader Harold voor alles en was zichtbaar aangedaan. Hakon zei ook dat hij klaar is voor zijn taak als koning. Morgen is er in een Noorse kerk in Rotterdam een herdenkingsdienst voor Harold. In de Eredivisie heeft AZ de koppositie verstevigd door ook zijn 4e wedstrijd op rij te winnen. In Alkmaar won AZ met 5-2 van Go Ahead Eagles. Eerder vanavond won Excelsior thuis de Rotterdamse derby van Sparta met 2-1. Er wordt nog 1 wedstrijd gespeeld en dat is PEC Zwolle NEC. En de bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen, Raoul Ere, vindt dat ze veel te weinig hebben gecreëerd in de WK-finale tegen Argentinië. Hij noemt het verlies heel zuur. Ondanks een 1-0 voorsprong verloren de hockeysters na shootouts. Die namen de Argentijnse vrouwen heel goed en wij niet zo goed, zei Ere. En dan nu het weer van Weer Online. Het regent en waait hard. Vannacht neemt de wind verder toe en zijn er vooral in de kustgebieden zware windstoten mogelijk en een temperatuur rond de 17 graden. Ook morgen wisselvallig en veel wind, maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Van de 53 aangehouden Extinction Rebellion-activisten zitten er nog 4 vast, zegt politie. De demonstranten blokkeerden vanmiddag het begin van de A12 in Den Haag. De politie kreeg direct opdracht om een einde aan de blokkade te maken. De 4 die nog vastzitten konden zich niet legitimeren of brachten verkeer in gevaar. In Amsterdam zijn bij een steekpartij achter het Centraal Station 4 mensen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte opgepakt. Hij is één van de gewonden. 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De steekpartij zou het gevolg zijn van een eerdere vechtpartij. Tientallen Israëlische kolonisten hebben een Palestijns dorp op de westelijke Jordaan-oever aangevallen. Ze gooiden met stenen, stichtten brand en verschansten zich in een huis. Israëlische militairen grepen uiteindelijk in. Bij de aanvallen raakten ook Amerikaanse journalisten gewond tijdens een interview met een Palestijn. En Ajax gaat zich versterken met Sofyan Amrabat. De Marokkaanse speler tekent een contract voor 2 jaar bij de Amsterdammers. Dat meldt Voetbal International. Amrabat was eigenlijk te duur. Maar nadat hij zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe had laten ontbinden, werd het voor Ajax toch mogelijk om hem binnen te halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel vol in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van de gewonden is de verdachte, hij is in het ziekenhuis gearresteerd. 2 andere mannen zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is niet bekend, maar ze zijn buiten levensgevaar. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. Bij Mede in Groningen is brand uitgebroken in een hoogspanningsstation. Het vuur zorgt voor dikke zwarte rookwolken en er is een NL Alert verstuurd. Netbeheerder Tennet zegt dat het station uit voorzorg is uitgeschakeld, maar dat de omgeving niet zonder elektriciteit komt te zitten omdat de stroom wordt omgeleid. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar heeft bij zijn val in de Ronde van Frankrijk een sleutelbeen en een nekwervel gebroken. Een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de val. Pogačar is uit de Vuelta gestapt. De Spanjaard Enric Mas gaat nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Bij een botsing tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. In beide auto's zaten in totaal 8 personen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, dat is de politie nog aan het onderzoeken. De dijk blijft voorlopig gesloten. Er zitten nog 4 activisten van Extinction Rebellion vast van de groep die vanmiddag de A12 bij Den Haag blokkeerde. De politie zegt dat 2 van hen het verkeer in gevaar brachten. Onzin, vinden de activisten. Volgens hen stond het verkeer al stil toen ze de weg op gingen en gebruikten ze pionnen om de opritten af te zetten. IJslanders lopen nog niet echt warm voor het referendum over of het land bij de EU wil. De IJslanders kunnen vandaag stemmen of de gesprekken voor toetreding door moeten gaan. Dat lijkt er niet meer te doen dan bij normale verkiezingen. De uitslag wordt spannend, al lijkt het erop dat de meesten een EU-lidmaatschap toch niet zien zitten. En NEC heeft met 3-1 gewonnen van PEC Zwolle. Het was de wedstrijd van de strafschoppen, er werden er 4 genomen. NEC haalde daar 2 doelpunten uit, PEC Zwolle hun enige. Eerder vanavond won AZ hun 4e wedstrijd op rij tegen Go Ahead Eagles en daarmee verstevigen ze hun koppositie in de eredivisie. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de...

Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: mensen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Eén daarvan is ook op zijn kant gekomen. Ook zijn 5 mensen bij het ongeluk gewond geraakt. De politie zegt dat de dijk voorlopig gesloten blijft. Een Amerikaanse tv-ploeg is op de westelijke Jordaan-oever aangevallen door Israëlische kolonisten. De journalisten werden na een interview klemgereden, in elkaar geslagen en bekogeld met stenen. De Israëlische premier Netanyahu heeft de aanvallen veroordeeld, iets wat hij niet vaak doet. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar is waarschijnlijk over een kei gevallen in de Ronde van Spanje. Bij de val brak hij een sleutelbeen en een nekwervel. Hij rijdt de Vuelta niet verder uit. Daardoor gaat de Spanjaard Enric Mas nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. Bij een restaurant in Utrecht is opnieuw gedemonstreerd tegen het serveren van foie gras. De actiegroep stond al voor de 15e keer op de stoep om te vragen of het gerecht van de kaart mocht. Maar ook nu gaat het restaurant dat niet doen. Een man met een camera zocht de confrontatie op met de eigenaar. Hij is aangehouden. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

0: wat mag.
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Bij een zware botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er 5 mensen gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gereden. Eén daarvan is ook op zijn kant terechtgekomen. De Markerwaarddijk is voorlopig gesloten. De Noord-Koreaanse minister van Defensie is ontslagen. Hij raakt niet alleen zijn positie kwijt, maar wordt ook in rang gedegradeerd. Dictator Kim Jong-un is bezig met een reorganisatie van de militaire leiding en daar hoort dit ontslag bij. Hij is bang dat Zuid-Korea en de Verenigde Staten een invasie aan het voorbereiden zijn. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. En de politie heeft preventief gefouilleerd op de kermis in Alkmaar, dat meldt NH Nieuws. En dat heeft wat opgeleverd. Bij 2 mannen vonden ze een mes en ook is er een man met een vuurwapen aangehouden. De kermis was aangewezen als risicogebied omdat er signalen waren dat er 2 drillrapgroepen daar een ruzie gingen uitvechten. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger. En tot zover het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.